0: Radio Reroll.
1: Als Simogut in haar meelittes,
2: haar met de scholiacht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes,
1: boelischach, ik chachen duches, de ihe scheliacht de quischali,
2: ijanta misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, fall een moment voor in de credit, agus ne schelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Veel er de ruches, a hoogte glo, gach derdi en een shore, Radio Rira, no e share er Spotify, agus Apple Podcasts, on wat een dark joon. Rira.

0: Achtens jij giver heen. Wel, beg leklas dal. Galua. Ik tas nu Lorak. Ik ben naar Gord te giver een trucke. Lekjol o Slater. Brand new channels.
1: Kiss 13 a Heron.

0: Rocket. Radio Reraw.
1: Als Simogot in haar meilites,
2: haar mitsjoliocht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes,
1: boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliocht, de quischchali,
2: ijant de misje, kiemakurstele,
1: August misje, koan de borke.
2: Ze tra Adrum Spriel show, follow moment voor in de credit August Nischkelte, et al grillo or venulocte, margoel.
1: Filler de ruches, a hochtechlog, gach derdi en onshore Radio Rira, no e share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dargion.
0: Rira. Vi moet prachte en winchen. Vi een tischgeg slapper nog urn, algeram met de gemorte snob drum a heid meder. Achter isigot, een maskon ashtuk shin, den adrenaline, agle, schetamini, agus brew. Niliskum kade et ha on, fin trainal shot, a kern shag morle me heel. Acher air? Ach. Nier na me ach bouta snava, narira. Tan a hogli cool taka eg arku lai royal for timeshra at the counter sa. Dane irtis eg military.ie.